Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

is Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

1, 2, 3, 4.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni verwacht dat de economie van Italië in 2026 met 1% groeit. In april ging Italië nog uit van 0,6%. Begrotingswaakhond UPB voorspelde vorige maand 0,9%. Het bruto binnenlands product groeide in het eerste kwartaal met 0,3% en in het tweede kwartaal met 0,2%. Dieseltanken is zaterdag in Nederland iets duurder geworden. De gemiddelde adviesprijs steeg naar €2,72,5 per liter. Bijna 2 cent meer dan vrijdag. Ook de gemiddelde benzineprijs steeg naar ruim €2,70 per liter. De politie denkt dat de ontsporing van een trein tussen Rouen en Caen in Frankrijk het gevolg was van sabotage. Volgens een anonieme politiebron werd op het spoor een stuk rail gevonden. De trein had 186 passagiers aan boord. 44 mensen raakten gewond, onder wie een 18-jarige vrouw in kritieke toestand. De Russische president Vladimir Poetin wijt de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt aan systeemfouten van het Westen. Volgens Poetin verklaren die ook andere ontwikkelingen in Europa. De AfD werd zondag de grootste partij. Poetin zei dat tijdens een bezoek aan India. President Donald Trump staat ervoor open dat Chinese autofabrikanten elektrische auto's bouwen in de Verenigde Staten. Voorwaarde is wel dat ze Amerikaanse werknemer inzetten. De importblokkade voor Chinese auto's wil hij handhaven. Trump wil voorkomen dat Chinese fabrikanten auto's goedkoop in Mexico maken en naar Amerika exporteren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Esmee Grijmans met het nieuws. Bij het busongeluk in Zwitserland van afgelopen donderdag zijn 5 mensen uit Nederland omgekomen. 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle slachtoffers zijn ouder dan 70 jaar en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Hun families zijn geïnformeerd. Nvidia is in gesprek met Anthropic over een investering in de beursgang van het AI-bedrijf. Een van 2 ingewijden zegt dat Nvidia tot 10 miljard dollar wil investeren. Anthropic, bekend van chatbot Claude, wil tot 100 miljard dollar ophalen. De plannen zijn nog niet definitief en kunnen veranderen. De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in New Delhi voor de BRICS-top. Hij spreekt ook met de Indiase premier Narendra Modi. Naar verwachting gaat de top over de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, handel en energie. Ook leiders uit Rusland en Iran worden verwacht. China en India hebben een moeizame relatie. De Italiaanse premier Giorgia Meloni verwacht dat de economie van Italië in 2026 met 1% groeit. In een interview met Il Foglio zegt ze dat de groei in lijn kan komen met die van de eurozone. Het Italiaanse BBP groeide in het eerste kwartaal met 0,3% en in het tweede met 0,2%. Dieseltanken is zaterdag in Nederland iets duurder geworden. De gemiddelde adviesprijs steeg naar €2,72,5 per liter. Bijna 2 cent meer dan vrijdag. Ook de gemiddelde benzineprijs steeg naar ruim €2,70 per liter. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
6: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
7: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30.

0: aan de Goosieweg tegenover Economic Autocenter. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Dam in Amsterdam stroomt zaterdagmiddag vol voor een klimaatmars. De tocht begint iets voor 2 uur en gaat over een route van 2,5 kilometer naar het Museumplein. De Klimaatcrisiscoalitie organiseert de mars. Deelnemers dragen spandoeken en protestborden. President Trump zegt dat hij het geweldig zou vinden als Ierland en Noord-Ierland één land worden. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Ierland, waar hij onder meer is voor een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. Volgens Trump kwam de Ierse eenwording ter sprake in gesprekken met president Catherine Connolly en premier Michal Martin. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs gewonnen. De uitreiking was zaterdagochtend in het Archeon. De jonge Beckman ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinde Vos en Marlene Rebel. Beide winnaars krijgen 1250 euro. De Europese Groenen waarschuwen dat de band met fusiepartij PRO minder hecht wordt als PRO kiest voor aansluiting bij de Partij van Europese Socialisten. Dat zei fractievoorzitter Thierry Reintke in Amsterdam. PRO-leden stemmen van 18 tot en met 25 september over de Europese politieke familie. Bij een busongeluk in de buurt van Susch in Zwitserland zijn afgelopen donderdag 4 vrouwen en een man omgekomen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle slachtoffers waren ouder dan 70 en kwamen uit verschillende plaatsen in Nederland. Ook raakten 10 reizigers zwaar of middelzwaar gewond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Vanaf nu luister je nog makkelijker naar je favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij het geweldig zou vinden als Ierland en Noord-Ierland één land worden. Volgens Trump kwam die eenwording ter sprake in gesprekken met president Catherine Connolly en premier Michael Martin. De Britse regering ziet geen reden voor een nieuw referendum. De Britse rechtsradicale partij Reform UK heeft een recorddonatie van 36 miljoen pond, ongeveer 42 miljoen euro, toegezegd gekregen. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van BitMEX, maakt het bedrag in één keer over om strengere regels voor buitenlandse partijgiften te omzeilen. Nigel Farage zegt vereerd te zijn. Linkse Kamerleden bij de Klimaatmars in Amsterdam vinden dat het kabinet te weinig doet aan het klimaat. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren had meer verwacht van premier Rob Jette. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat zij juicht versneld met een extra windmolenpark en verschillende wetsvoorstellen. De Houthis hebben de Verenigde Staten gevraagd niet in te grijpen in hun conflict met Saoedi-Arabië. Dat zegt president Donald Trump. De Jemenitische beweging kreeg vrijdag controle over de zeestraat Bab al-Mandeb. Trump zegt ook dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs gewonnen. De uitreiking was zaterdagochtend in het Archeon. De jonge Beckman ging naar De Titanic en Het raadsel van de grote Omar van Lucinde Vos en Marlene Rebel. Beide winnaars krijgen 1250 euro. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: aan de Goosieweg tegenover Economic Autocenter. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
1: Viva Simple, Viva Bom. Eseite Meta. Marca Simple. The solution. Price above. Hasi compra di cas, calidad kutadunabu mas. Pa come bebe limpia y cuida simple in lo que potimes ter pa tur dia. Kibo to warda, hasili ye. Shop safe, simple, the way pa hasi. Simple.
2: Tortur in Carrefour.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifré. Alsjeblieft.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Side geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

laatste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Winterswijk met het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij het geweldig zou vinden als Ierland en Noord-Ierland één land worden. Volgens Trump kwam die eenwording ter sprake in gesprekken met president Catherine Connolly en premier Michael Martin. De Britse regering ziet geen reden voor een nieuw referendum. De Britse rechtsradicale partij Reform UK heeft een recorddonatie van 36 miljoen pond, ongeveer 42 miljoen euro, toegezegd gekregen. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van BitMEX, maakt het bedrag in één keer over om strengere regels voor buitenlandse partijgiften te omzeilen. Nigel Farage zegt vereerd te zijn. Linkse Kamerleden bij de Klimaatmars in Amsterdam vinden dat het kabinet te weinig doet aan het klimaat. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren had meer verwacht van premier Rob Jetten. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt dat ze juist versnelt met een extra windmolenpark en verschillende wetsvoorstellen. De Houthis hebben de Verenigde Staten gevraagd niet in te grijpen in hun conflict met Saoedi-Arabië, dat zegt president Donald Trump. De Jemenitische beweging kreeg vrijdag controle over de zeestraat Bab al-Mandeb. Trump zegt ook dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs gewonnen. De uitreiking was zaterdagochtend in het Archeon. De jonge Beckman ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinde Vos en Marlene Rebel. Beide winnaars krijgen 1250 euro. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais. Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

uw berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10. Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bankaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30.

Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Autocenter. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er meer dan 40.000 deelnemers. Dat zijn er minder dan de 85.000 in 2023. Politie en gemeente doen geen uitspraken over aantallen. De mars begon iets voor 2 uur vanaf de Dam. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden op de verbrande veerboot bij de Filipijnen. Het dodental is daardoor opgelopen tot 76. De lichamen worden naar de haven van Coron gebracht. Op de boot brak woensdagochtend brand uit tijdens een reis van ruim 20 uur. Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne geleid tot doden en gewonden. President Volodymyr Zelensky meldt 2 doden en 6 gewonden in de regio Zaporizhia. In Odessa vielen volgens hem bijna 50 gewonden en 1 dode. In Kryvyi Rih kwam ook iemand om en raakten 3 mensen gewond bij de aanvallen. De Britse rechtsradicale partij Reform UK heeft een recorddonatie van 36 miljoen pond, ongeveer 42 miljoen euro, toegezegd gekregen. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, maakte de bedrag in 1 keer over. De gift komt op een moment dat donaties aan Reform worden onderzocht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij het geweldig zou vinden als Ierland en Noord-Ierland 1 land worden. Volgens Trump kwam die eenwording ter sprake in gesprekken met president Catherine Connolly en premier Michael Martin. De Britse regering ziet geen reden voor een nieuw referendum. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: NucumanRecycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untu no sta traha pa un corsou mas limpi.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Hongaarse regering wil de regels voor adoptie door homoseksuele stellen aanpassen. Premier Péter Magyar zegt dat niet langer een minister, maar deskundigen moeten beslissen over aanvragen. Sinds 2020 was adoptie in de praktijk vrijwel onmogelijk, doordat de minister aanvragen van alleenstaanden moest goedkeuren. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten en de Golfregio. Tijdens een top in India zei hij dat de wereld niet gebaat is bij oorlog. China wil met andere leden vrede en stabiliteit bevorderen. BRICS bestaat uit 11 landen. Tienduizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er meer dan 40.000 deelnemers. Dat zijn er minder dan de 85.000 in 2023. Politie en gemeente doen geen uitspraak over aantallen. De mars begon iets voor 2 uur vanaf de Dam. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden op de verbrande veerboot bij de Filipijnen. Het dodental is daardoor opgelopen tot 76. De lichamen worden naar de haven van Coron gebracht. Op de boot brak woensdagochtend brand uit tijdens een reis van ruim 20 uur. Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne geleid tot doden en gewonden. President Volodymyr Zelensky meldt 2 doden en 6 gewonden in de regio Zaporizhia. In Odessa vielen volgens hem bijna 50 gewonden en 1 dode. In Kryvyi Rih kwam ook iemand om en raakte 3 mensen gewond bij de aanvallen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Bij Tinto Barrico China Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barrico China. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: We hebben allemaal...

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Op de mooiste dag van de week. Dit is Weekend Vibes bij Paradise.

0: Sorry, je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is Weekend Vibes, het begin van je zaterdagmiddag tot aan 2 uur. Dan neem ik je mee met het belangrijkste wat je moet weten voor vandaag. Wat betreft het weekend op het eiland. Leuke dingen zijn er gaande. Onder andere het Wintertuin Kids Festival. Dat is uitverkocht dit jaar. Misschien ga je daar naartoe. Of ben je onderweg naar Marici. Want daar is ook een protest gaande op dit moment. Daar wordt namelijk geprotesteerd tegen het innemen van alle stranden. En daar wordt vredig gewoon een strandfiesta gehouden. Dus mocht je dat wat lijken, dan kan je nog koers zetten richting de binnenstad. Maar misschien hou je wel de tv of het internet in de gaten. Want er worden ook sportwedstrijden gespeeld. In Zuid-Amerika en Argentinië zijn de Zuid-Amerikaanse Spelen. En er doen ook veel Curaçaoers aan mee. Dus ik zou zeggen, succes als je vrienden of familie hebt die daar aan meedoen. En je kunt gewoon lekker erachterover liggen zonder zelf te hoeven sporten. Want ik heb fijne muziek voor je klaarstaan. De Braxtons ga je horen. En hier is Prince. Dit is Raspberry Beret.

0: De Braxtons, sorry.
1: Paradise FM.
0: Terwijl ik ondertussen kijk naar mijn redacteur op afstand. Dyron, die geeft altijd heel veel nuttige informatie. Die stuurde eerst geen nieuws vandaag. Nou ja, ik heb daar een beetje een algemeen praatje gedaan aan het begin. Want hij geeft wat suggesties. Max Verstappen, derde plaats, Formule 1. Boksen, dat is er met boksen. Ik heb geen idee, ik zit niet helemaal in de boxing culture, moet ik zeggen. Maar misschien heb ik iets belangrijks gemist. Laat het even weten, Dyron. Dan neem ik dat ook gewoon nog even mee. Het scheelt mij weer wat werk. 6751031. Je mag altijd laten weten wat jouw weekend vibes zijn hier tijdens Weekend Vibes. En dan mag je net als Dyron ook iets aanvragen. We gaan luisteren naar Kev en Simirabu. Zat ook

0: Pues sigue con Ando White Talks. Skip the limo. Prank it up.
1: Paradise FM. Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie.

met Clean Bandit en Louisa Johnson. En zo meteen ook met Mick Bosman. Hij schuift weer aan om alles te vertellen over het water. Oftewel Weekend Waves. Straks komen die binnenrollen, ook stinken.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Zondag 13 september. Open house bij Metro Residences. Aan de Goosieweg tegenover Economic Outer Center. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Esteban hoorde je hier in Weekend Vibes.
1: Weekend Waves at the Sea Shack.
0: En in Weekend Vibes hoor je natuurlijk ook die golven binnenkomen. Oftewel de Weekend Waves van the Sea Shack. Mick is weer aangeschoven. Welkom, welkom.
2: Hoi, hoi. Ja, de golven komen letterlijk de studio in.
0: En wat brengen die mee deze zaterdag?
2: Deze week gaan we iets leuks doen, want we gaan niet zomaar watersporten. We gaan eigenlijk strandsporten.
0: Oké.
2: Dus we hebben bedacht dat je dit weekend meerdere verschillende spelletjes kan gaan doen. Beach games. En dan kun je de hele familie en vrienden en iedereen meenemen. Mm-hmm. Dan kun je een soort Olympische beach games organiseren met je eigen groepje.
0: En waar moet ik dan aan denken? Zandkastelen maken of...
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Zou je daar toe kunnen voegen?
2: Ja, dat is een goeie, die had ik nog niet. Okay. Ik denk bijvoorbeeld de cornhole. Je hebt speciale opduikballetjes. Er zijn andere ballen die je op een bepaalde manier gooit en dan met een apparaat moet vangen.
0: Oké.
2: En een soort beach tennis. Dus meerdere verschillende spelletjes die te doen zijn.
0: Ik zou het wel even wat later op de dag doen. Want rond dit tijdstip is dat behoorlijk vermoeiend.
2: Warm. Best warm, ja precies. Ja, dus of je moet een strand in de schaduw hebben. Maar die heb ik nog niet gevonden.
0: Nee.
2: Dus nee, wat hartstikke leuk is het Zwaboba heet het merk. En die hebben allemaal verschillende beach games. We hebben 14 verschillende soorten beach games. Dus kom en check it out.
0: Kijk,

0: Nou, dan moet je wel inderdaad een paar uur voor uittrekken om alles er doorheen te jassen. Maar inderdaad, een mooie middagvullend programma kan je eruit trekken dan.
1: Is zeker een middagvullend programma. En daar hebben we ook een leuke plek bij uitgezocht. Want elke week zoeken we natuurlijk een Secret Island Find.
0: Ja.
1: En deze week hebben we een speciaal strandje waar eigenlijk wat meer ruimte is. Omdat Beach Games, ja, daar kun je je nog wel voorstellen, heb je wat ruimte nodig.
0: Ja.
1: Dus deze week gaan we naar het strand van Porto Marie.
0: Yes.
1: Ja, het is niet secret, maar het is wel een leuke island.
0: Het is een mooi lang uitgerekt strand, dus er zijn vast nog wel secret plekjes te vinden waar het misschien net wat rustiger is bijvoorbeeld.
1: Precies.
0: En als daar, je net wat ruimte hebt om dit uit te zetten.
1: Ja, en dan zou je zelfs zover kunnen gaan dat je een soort prijs knutselt die dan de winnaar aan het einde van de dag uitgereikt krijgt.
0: En dat kan ook weer wat leuk zijn, hè, van die spelletjes.
1: Ja, precies.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dat kan natuurlijk ook wel leuk zijn.
0: Ja, en het makkelijk is daar, je kan natuurlijk ook zelf een partytent meenemen. Je kan van alles opzetten. Dat is natuurlijk ook een plek waar dat ideaal voor is.
1: Ja, precies.
0: Ja, top.
1: Dus.
0: Was dat hem voor deze week?
1: Was hem voor deze
0: week. We gaan spelen op het strand.
1: Ja, hey, nog één ding wat we niet moeten vergeten. Want vrijdag zijn we live op locatie met Paradise FM en de C-Shack bij de C-Shack. Voor de Weekend Wevers live op vrijdagmiddag.
0: En dan kan je gezellig een drankje met ons doen.
1: Een klein gezellig drankje, of een grote mag ook. En wij zijn er tussen 4 en 7. Hebben we een happy hour waar iedereen is uitgenodigd. Koude biertjes voor slechts 5 gulden. Dus goede deal. Leuke muziek vanuit Paradise. En gezellige mensen, want het zijn allemaal ocean lovers die bij elkaar komen.
0: En dan kan je ook die spelletjes een beetje uitproberen om te kijken welke je favoriet is.
1: We zullen een aantal spelletjes opbouwen om alvast te gaan proberen.
0: Helemaal ideaal. Dus kom proeven, kom uitproberen.
1: Ja, en vergeet niet dat we 10% korting op de koelers nog hebben deze maand. Dus die geldt zeker nog. Dus we zijn open tot 5 uur vandaag nog.
0: Komt daarheen. Mick, dankjewel.
1: Dankjewel.

Ik ben benieuwd wat zij hierover te zeggen heeft. Pink, Stupid Girls, hoorde je bij Paradise. Heeft zich wel vaker negatief uitgelaten over de huidige Amerikaanse president Donald Trump. En met het bericht deze week dat weer alle wenkbrauwen omhoog trekt. $5.000 voor elke volwassene inwoner van Amerika als hij de midterms wint met de Republikeinen. Heel bizar. En dan gaan we zo meteen hebben over in de Track 20 tijd. Ook muziek onderaan van UB40 en eerst Cher.

0: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combo's, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Arie Winterswijk met het nieuws. De Hongaarse regering wil de regels voor adoptie door homoseksuele stellen aanpassen. Premier Péter Magyar zegt dat niet langer een minister, maar deskundigen moeten beslissen over aanvragen. Sinds 2020 was adoptie in de praktijk vrijwel onmogelijk, doordat de minister aanvragen van alleenstaanden moest goedkeuren. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten en de Golfregio. Tijdens een top in India zei hij dat de wereld niet gebaat is bij oorlog. China wil met andere leden vrede en stabiliteit bevorderen. BRICS bestaat uit 11 landen. Tienduizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er meer dan 40.000 deelnemers. Dat zijn er minder dan de 85.000 in 2023. Politie en gemeente doen geen uitspraak over aantallen. De mars begon iets voor 2 uur vanaf de Dam. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden op de verbrande veerboot bij de Filipijnen. Het dodental is daardoor opgelopen tot 76. De lichamen worden naar de haven van Coron gebracht. Op de boot brak woensdagochtend brand uit tijdens een reis van ruim 20 uur. Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne geleid tot doden en gewonden. President Volodymyr Zelensky meldt 2 doden en 6 gewonden in de regio Zaporizhia. In Odessa vielen volgens hem bijna 50 gewonden en 1 dode. In Kryvyi Rih kwam ook iemand om en raakten 3 mensen gewond bij de aanvallen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's, altijd lekker.

0: Niet vanuit zijn kasteel of paleis, maar vanuit het Witte Huis natuurlijk heeft hij weer iets bijzonders bedacht.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik heb het uiteraard over de Amerikaanse president Donald Trump. Je zal het ongetwijfeld deze week hebben meegekregen. De volwassenen in Amerika moeten allemaal $5000 ontvangen als de midterms worden gewonnen door de Republikeinen. Is een hele belangrijke slag die gewonnen moet worden. Dus daar wordt alles voor uit de kast getrokken. En het is wel de bedoeling, zegt Trump erbij, dat dat geld dan uit wordt gegeven in Amerika. Niet in Canada, niet in China of in Duitsland. Om het ook nog maar eventjes te specificeren. Dat geld moet binnen de eigen economie blijven. Het gaat dan ongeveer 170 miljoen volwassenen zijn waar dat geld eruit wordt gekeerd. Dat zijn bizarre bedragen en een bizarre gedachtegang om verkiezingen maar om te kopen. Het is wel aan de hand en uiteindelijk, weet je, we verbazen ons er ook wel weer bijna niet over, hè. Want dit is niet de eerste keer dat we iets geks horen vanaf de bovenkant. Goed, welk liedje past bij dat akkefietje? Dat hoor ik graag van je via 6751031 of in een berichtje via de Paradise Web app. En wie weet komt die van jou van

0: Elke zaterdag op de zaterdagmiddag bij Paradise in Crying at the Discotheque.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Met de bijzondere belofte die Trump afgelopen week deed voor de winst voor de Republikeinen in de midterms. Dan zal hij aan alle 170 miljoen volwassenen in Amerika $5000 uitkeren. Het zijn weer rare fratsen die van die kant komen. Maar welk liedje past bij dat akkefietje, dat vroeg ik jou. En

Nathalie, die dacht aan Powerless. Optie 3, die komt van Jan. Die dacht aan Money for Nothing van The Dire Straits.

Dat laat je altijd weten via de Paradise Web app. 6751031, optie 1, Money, Money, Money van ABBA. Optie 2, Powerless. Of toch optie 3, Money for Nothing van de Dire Straits. Dat laat je weten in een berichtje. Eerst gaan we naar Isaline Caliste en Boy Carino.

Kalister hoorde hier bij Paradise. We gaan kijken naar de uitslag van de tractualiteit, waar er $5000 uitgekeerd gaat worden door Donald Trump als de Republikeinen de midterms daar gaan winnen. Bijzondere belofte. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Niet genoeg stemmen, helaas, voor de Money Money Money van ABBA. En ook Powerless heeft het niet gewonnen van de Dire Straits. De winnaar is Money for Nothing.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: Gang Children, oftewel The Culture Club, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: And Do You Really Want To Hurt Me? Ja, dat was een eerdere naam van de band. En dat hebben ze uiteindelijk toch maar veranderd in de meer beschaafde term The Culture Club. Dat was onder andere toen de drummer bij de band kwam. Toen dachten ze, misschien moeten we daar toch iets aan gaan doen, die naam. The Culture Club is in ieder geval iets toegankelijker voor de meeste mensen. Ik weet ook eigenlijk niet of ik dat net had mogen zeggen hier. Maar ik kan me zo voorstellen dat het niet zo'n succes was geworden met die naam als dat het nu is geworden. Ze hadden een ongenadig succes in de jaren 80. En ook een ongenadige ondergang toen de halve band verslaafd was aan de heroïne. En het ook niet allemaal heeft overleefd. Paul George is nog steeds wel aanwezig. Die is nu vooral DJ. En ze hebben het nog een aantal keer geprobeerd om bij elkaar te komen in verschillende samenstellingen. Maar echt overleven, dat hebben ze het toch niet gedaan met z'n allen. Zometeen naar Bryan Adams van Paradise. En eerst Mariah Carey en Emotions.

James, again, stop this thing we started. Ik heb daar iets minder moeite mee. En een eind aan breien. Richting de klok van 2 uur. Dat betekent dat ik jou alleen ga laten in rust met de allerlekkerste hits die er ooit gemaakt zijn. Onder andere van Fleetwood Mac, Big Love, komt er zo aan. One Republic ga je horen, Stap en Ster. En morgen gewoon weer een nieuwe editie van Weekend Vibes. Dan spreek je me weer vanaf 12 uur. En nu hoor je Keen.

0: Scoutfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Anthropic-topman Dario Amodei roept AI-bedrijven op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Dat geeft bedrijven meer tijd om modellen af te stemmen en te beveiligen. Amodei waarschuwt dat AI zichzelf steeds beter kan verbeteren en daardoor mogelijk moeilijker te beheersen wordt. De Hongaarse regering wil de regels voor adoptie door homoseksuele stellen aanpassen. Premier Péter Magyar zegt dat niet langer een minister, maar deskundigen moeten beslissen over aanvragen. Sinds 2020 was adoptie in de praktijk vrijwel onmogelijk, doordat de minister aanvragen van alleenstaanden moest goedkeuren. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten en de Golfregio. Tijdens een top in India zei hij dat de wereld niet gebaat is bij oorlog. China wil met andere leden vrede en stabiliteit bevorderen. BRICS bestaat uit 11 landen. Tienduizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er meer dan 40.000 deelnemers. Dat zijn er minder dan de 85.000 in 2023. Politie en gemeente doen geen uitspraak over aantallen. De mars begon iets voor 2 uur vanaf de Dam. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden op de verbrande veerboot bij de Filipijnen. Het dodental is daardoor opgelopen tot 76. De lichamen worden naar de haven van Coron gebracht. Op de boot brak woensdagochtend brand uit tijdens een reis van ruim 20 uur. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: aan de Goosieweg tegenover Economic Autocenter. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
0: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril... is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Piba simpel, piba bom. Eseite meta. Marca, simpel. De solution. Reis a bow. Hasi compra di kas, kalidad kutadunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimester, pa turdia. Kiba to warda, hasi liye. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel.
4: Tortur en Carrefour.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Anthropic-topman Dario Amodei roept AI-bedrijven op de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Dat geeft bedrijven meer tijd om modellen af te stemmen en te beveiligen. Amodei waarschuwt dat AI zichzelf steeds beter kan verbeteren en daardoor mogelijk moeilijker te beheersen wordt. De Hongaarse regering wil de regels voor adoptie door homoseksuele stellen aanpassen. Premier Péter Magyar zegt dat niet langer een minister, maar deskundigen moeten beslissen over aanvragen. Sinds 2020 was adoptie in de praktijk vrijwel onmogelijk, doordat de minister aanvragen van alleenstaanden moest goedkeuren. De Chinese president Xi Jinping roept de BRICS-landen op zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten en de Golfregio. Tijdens een top in India zei hij dat de wereld niet gebaat is bij oorlog. China wil met andere leden vrede en stabiliteit bevorderen. BRICS bestaat uit 11 landen. Tienduizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er meer dan 40.000 deelnemers. Dat zijn er minder dan de 85.000 in 2023. Politie en gemeente doen geen uitspraken over aantallen. De mars begon iets voor 2 uur vanaf de Dam. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden... op de verbrande veerboot bij de Filipijnen. Het dodental is daardoor opgelopen tot 76. De lichamen worden naar de haven van Coron gebracht. Op de boot brak woensdagochtend brand uit... tijdens een reis van ruim 20 uur. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
8: Sorry schat, ik kan het

halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Curaçao.
1: De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
2: Vidanova Group.
1: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Lex Jansen met het nieuws. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechne, heeft bloemen gelegd op de plek van het busongeluk in Susch. Bij het ongeval kwamen 4 vrouwen en een man om het leven. 10 passagiers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus hoorde bij een OWAT-reis naar Oostenrijk. Zondag is er een herdenkingsmis. Anthropic-topman Dario Amodei roept AI-bedrijven op de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om modellen af te stemmen en te beveiligen. Aanleiding zijn incidenten waarbij AI-agenten zelfstandig externe systemen hackten. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk steunen de oproep. In Oeganda is koning Oyo Niyimba Kabamba Iguru Rukidi IV van Toro begraven. Duizenden mensen namen afscheid. De koning overleed op 34-jarige leeftijd aan kanker. Er is ruzie over de opvolging. Een commissie benoemde zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn zoon aanwees. De Hongaarse regering wil de regels voor adoptie door homoseksuele stellen aanpassen. Premier Péter Magyar zegt dat niet langer de minister, maar deskundigen moeten beslissen over aanvragen. Sinds 2020 was adoptie in de praktijk vrijwel onmogelijk, doordat de minister aanvragen van alleenstaanden moest goedkeuren. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
3: Tenderloin. Ribeye, T-bone, lamb's rack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Lexus. Aan de Goosieweg tegenover Economic Autocenter. Moderne appartementen, zorgeloos leven. Vanaf 470.000 gulden. Zondag 13 september van 11 tot 3. Mogelijk gemaakt door New Winds Realty, Heavy Mix Concrete en Avidi Insurances and Consultancy.
1: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechne, heeft bloemen gelegd op de plek van het busongeluk in Susch. Bij het ongeval kwamen 4 vrouwen en een man om het leven. 10 passagiers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus hoorde bij een OWAT-reis naar Oostenrijk. Zondag is er een herdenkingsmis. Anthropic-topman Dario Amodei roept AI-bedrijven op de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om modellen af te stemmen en te beveiligen. Aanleiding zijn incidenten waarbij AI-agenten zelfstandig externe systemen hackten. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk steunen de oproep. In Oeganda is koning Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV van Toro begraven. Duizenden mensen namen afscheid. De koning overleed op 34-jarige leeftijd aan kanker. Er is ruzie over de opvolging. Een commissie benoemde zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn zoon aanwees. De Hongaarse regering wil de regels voor adoptie door homoseksuele stellen aanpassen. Premier Péter Magyar zegt dat niet langer de minister, maar deskundigen moeten beslissen over aanvragen. Sinds 2020 was adoptie in de praktijk vrijwel onmogelijk, doordat de minister aanvragen van alleenstaanden moest goedkeuren. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exactement.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Autosportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfort food. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerput

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in meerdere Duitse steden gedemonstreerd tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf liepen ongeveer 20.000 mensen mee en in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten. Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. Een woordvoerder noemt dat onmogelijk. Zelensky zei open te staan voor een ontmoeting in december. Moskou wil hem alleen in de Russische hoofdstad ontvangen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, heeft bloemen gelegd op ten plek van het busongeluk in Susch. Bij het ongeval kwamen 4 vrouwen en een man om het leven. 10 passagiers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De bus hoorde bij een OWAT-reis naar Oostenrijk. Zondag is er een herdenkingsmis. Anthropic-topman Dario Amodei roept AI-bedrijven op de ontwikkeling van hun modellen bewust te vertragen. Hij wil dat bedrijven meer tijd nemen om modellen af te stemmen en te beveiligen. Aanleiding zijn incidenten waarbij AI-agenten zelfstandig externe systemen hackten. Sam Altman van OpenAI en Elon Musk steunen de oproep. In Oeganda is koning Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV van Toro begraven. Duizenden mensen namen afscheid. De koning overleed op 34-jarige leeftijd aan kanker. Er is ruzie over de opvolging. Een commissie benoemde zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, maar familieleden zeggen dat Oyo zijn zoon aanwees. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de France. De specialité bij Servier Frais te Janwee. Vive le vin!
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountil Beach.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Directe voorraad, snelle levering

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.